0: tennis in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld en voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn

0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot medio 2027. Sinds de start zijn al meer dan 800 veilige vluchten uitgevoerd met onder meer bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt zelfstandig op zo'n 100 meter hoogte en doet ongeveer 20 minuten over de route. De proef wordt uitgebreid met nieuwe medicijnen en diagnostiek als stap richting een landelijk netwerk voor medische luchttransport. De inrichting van de parkeerplaats bij winkelcentrum Hanzenwijk in Kampen is vanaf 21 september gestart. De gemeente wil de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Het terrein wordt volledig gelijkvloers en krijgt op enkele plekken extra groen. Tijdens de werkzaamheden kan er niet op het parkeerterrein worden geparkeerd. De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en kindcentrum Hanzenwijk blijven wel beschikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 7 november.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij MDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij MDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. MDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
0: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in de drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038-45-35-503.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
6: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
5: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
7: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
8: Ja, Europa.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden in het midden van het land deze woensdagochtend. Er staan een paar korte dagelijkse files met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. De meeste oponthoud zien we op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De proef met medische dronevluchten tussen de Isala-ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot medio 2027. Sinds de start zijn al meer dan 800 veilige vluchten uitgevoerd met onder meer bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt zelfstandig op zo'n 100 meter hoogte en doet ongeveer 20 minuten over de route. De proef wordt uitgebreid met nieuwe medicijnen en diagnostiek als stap richting een landelijk netwerk voor medische luchttransport. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in de drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. De inrichting van de parkeerplaats bij winkelcentrum Hanzewijk in Kampen is vanaf 21 september gestart. De gemeente wil de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Het terrein wordt volledig gelijkvloers en krijgt op enkele plekken extra groen. Tijdens de werkzaamheden kan er niet op het parkeerterrein worden geparkeerd. De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en kindcentrum Hanzewijk blijven wel beschikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 7 november.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
6: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop.
5: Vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
7: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
5: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met 5 minuten oponthoud ook. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek tussen het Gelderdoom en Westervoort 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. De inrichting van de parkeerplaats bij winkelcentrum Hanzewijk in Kampen is vanaf 21 september gestart. De gemeente wil de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Het terrein wordt volledig gelijkvloers en krijgt op enkele plekken extra groen. Tijdens de werkzaamheden kan er niet op het parkeerterrein worden geparkeerd. De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en kindcentrum Hanzewijk blijven wel beschikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 7 november.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
6: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
8: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
7: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
9: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
7: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23.
0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kanten is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot medio 2027. Sinds de start zijn al meer dan 800 veilige vluchten uitgevoerd met onder meer bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt zelfstandig op zo'n 100 meter hoogte en doet ongeveer 20 minuten over de route. De proef wordt uitgebreid met nieuwe medicijnen en diagnostiek als stap richting een landelijk netwerk voor medische luchttransport.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid, dit is 1 Zwolle.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Boxing Day. Good night, everybody.
1: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Hey!

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in de drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen, is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het... Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
5: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
6: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038-45-35-503.
7: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
8: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vrak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een...

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 tot 3:00 en de toegang is gratis. Op de IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem heeft dinsdagavond rond 5:00 een kopstaartaanrijding plaatsgevonden. Een achteropkomende auto botste op zijn voorganger. De voorste automobilist reed na de botsing door. In de achteropkomende auto gingen beide airbags af en kwam de bijrijder met het hoofd tegen de voorruit. De twee inzittenden lijken er ondanks de flinke klap goed vanaf gekomen te zijn. De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de doorgereden bestuurder is. In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
5: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden.
8: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op eenzwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Doorbekkengracht. In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. Doorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Op de IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem heeft dinsdagavond rond 5 uur een kopstaartaanrijding plaatsgevonden. Een achteropkomende auto botste op zijn voorganger. De voorste automobilist reed na de botsing door. In de achteropkomende auto gingen beide airbags af en kwam de bijrijder met het hoofd tegen de voorruit. De twee inzittenden lijken er ondanks de flinke klap goed vanaf gekomen te zijn. De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de doorgereden bestuurder is. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Vitaal en soepel ouder worden? FysioPlus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioPlusZwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen, begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot op.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH-uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 100 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knappend-Waterberg is de vertraging een kwartier. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel ook een kwartier extra reistijd. De A50

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Op de IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem heeft dinsdagavond rond 5 uur een kopstaartaanrijding plaatsgevonden. Een achteropkomende auto botste op zijn voorganger. De voorste automobilist reed na de botsing door. In de achteropkomende auto gingen beide airbags af en kwam de bijrijder met het hoofd tegen de voorruit. De twee inzittenden lijken er ondanks de flinke klap goed vanaf gekomen te zijn. De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de doorgereden bestuurder is. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht, dit is 1 Zwolle.

Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. New truck, big lift.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038-45-35-503.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
4: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornozaak.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar zijn nog 10 minuten in de file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knapend Waterberg ook nog 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knapend Valburg en Ravenstein is de vertraging nog een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. Op de IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem heeft dinsdagavond rond 5 uur een kopstaartaanrijding plaatsgevonden. Een achteropkomende auto botste op zijn voorganger. De voorste automobilist reed na de botsing door. In de achteropkomende auto gingen beide airbags af en kwam de bijrijder met het hoofd tegen de voorruit. De twee inzittenden lijken er ondanks de flinke klap goed vanaf gekomen te zijn. De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de doorgereden bestuurder is. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele in. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
7: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
6: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion doelt als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
8: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
9: Oh, come on, Marco. Don't you want a balloon?
6: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
11: Dit is Blues World. Blues Radio met specials, live bands en more. Presentatie Tonio A.
12: Welkom bij Blues World. Achter de knoppen Patrick van Ommen. Mijn naam is Tonio A. Wat gaan we doen? Het eerste uur spreken we Gerrit Veldman, die heel mooi vertelt over zijn 40-jarige carrière. En dat wordt gevierd 19 september in Hedon Zwolle. Verschillende gastoptredens van muzikanten waar hij mee gewerkt heeft. En aansluitend hebben we aandacht voor Heren de Blues. We spreken Erika Hottinga. We spreken Frank Remus van Mojo Hand en Bert Vrieling van Flavium, die daar optreden vanaf 4 uur. Het tweede uur, aandacht voor Lucas Belgrado, zijn nieuwe album. Joke Leenstra spreken we, aandacht voor Live de Leeuw, nieuws over blues en more. En we spreken Ben Bauma van de Marble Tones, die bij Blues World Café beginnen. Maar eerst een gesprek met, een heel mooi gesprek met Gerrit Veldman.
13: Gerrit, welkom in de uitzending.
14: Hi, Tonio.
13: Hallo.
14: En er weer te zijn.
13: Ja, zeker. 19 september, 40 jaar Gerrit Veldman, 40 jaar on stage. Er wordt gevierd in Hedon en het gaat een hele mooie avond worden. Waar ik het eigenlijk over wil hebben, beginnen is helemaal bij het begin. Hoe dat eigenlijk begonnen is met jou. Wanneer ontstond jouw interesse voor muziek en had je zo'n punt van, ik wil eigenlijk ook muziek gaan maken. Daar gaan we eens mee beginnen. Nou, vertel.
14: Ja, dat begon zeg maar ongeveer met, ja, mijn broer die speelde gitaar, mijn oudere broer. Dan lag ik op bed en dan hoorde ik hem spelen, allemaal loopjes en zo. En dat vond ik wel prettig om naar te luisteren. En ja, op een gegeven moment, je wil altijd wel dingen doen die je grote broer ook doet. Dus op een gegeven moment, eigenlijk in het begin niet, want ik wou eerst gaan drummen. Maar op een gegeven moment, dat was allemaal te duur en een drumstel kon niet in ons nieuwbouwhuis.
13: Nee, en, dat is ook niet zo populair bij de ouders vaak, hè?
14: Nee, echt niet. Maar toen ging ik stiekem op de gitaar van mijn broer wel spelen en uiteindelijk zelf ook een gitaartje gekocht.
13: Ja, maar hoe oud was je toen zo'n beetje?
14: Ja, 13.
13: Ja.
14: 13. En toen een akoestische gitaar waar eigenlijk naar een nylon snaar op moeten. Daar deed ik stalen snaar op en daar begon ik een beetje op te spelen. En het eerste liedje wat ik een beetje kon spelen met akkoordjes was Hey Joe van Jimi Hendrix.
13: Ah ja joh, echt? Nou, dat is niet een van de makkelijkste.
14: Nou, weet je, maar zeg maar echt nou, open akkoordjes zijn.
13: Ja, oké.
14: Ja, en op mijn manier. Maar dat is wat je vroeg van de inspiratie, waar het eerst vandaan kwam. Dat dacht van, ik wil wel gitaar spelen. Dat kwam eigenlijk nog wel bij Carlos Fontana vandaan, met dat nummer She's Not There.
13: Ah.
14: Want op de ijsbaan, dan stond er wel eens bij ons in het dorp, dan stond er muziek op, en van Meatloaf tot weet ik veel, allemaal mooi. Maar als dan Santana kwam met die gitaarsolo en dat tussenstuk, dat echt gitaargeweld, dat vond ik fantastisch. Toen dacht ik van, oh, wat is dat mooi. En mijn broer deed dat ook een beetje, dus
13: ja.
14: Dacht ik van, oh, daar ben ik op.
13: Ja, en toen was je echt, denk van, nou verrek, ik ga door met gitaar.
14: Toen was het nog niet gelijk, 13 jaar was het eerst een beetje pillen op zo'n akoestische en niet dat ik heel erg zat te studeren, maar gewoon elke keer dat ding pakken en op gevoel. En mijn broer die zei wel eens van, doe dat maar zo en zo. Maar toen ik zo'n beetje 17 werd, 16, 17, toen leerde ik ook andere lui kennen die ook gitaar speelden. Een vriend van mij. En toen gingen we samen een beetje spelen ook. Weet je wel? En toen met mijn, even kijken, mijn 15e kreeg ik mijn eerste elektrische gitaar, 15, 16.
13: Ja.
14: Toen had ik mijn eerste elektrische gitaar en die kreeg ik toen, want ik zou blijven zitten op school. Toen zei mijn vader, ja, als je toch overgaat, dan krijg je er wel voor. Ik zei, mag ik dan een gitaar maar versterken?
13: Ah.
14: Dat had hij dus eigenlijk nooit, want daarna ging ik nog slechter met school. Dat jaar ging ik over, maar het jaar erop niet. Ik was super gemotiveerd om die gitaar te krijgen.
13: Ja, nou ja, goed, dat is toch geweldig eigenlijk. Moet je kijken, joh. En wat was het? Een Telecaster gelijk al? Model?
14: Nee. Ik wou eigenlijk een soort een Gibson model. En elke keer na schooltijd was in Elburg, zat toen nog een muziekzaak. Ging je naar die etalage na schooltijd en even kijken. En dan een beetje zo'n bijna lik aan de ramen, weet je wel.
13: Ja.
14: En dan stond want mijn broer die had een Les Paul. En dan zo'n een wou ik ook hebben. En op het moment dat ik het geld kreeg, dat het allemaal rond was, was die gitaar weg.
13: Dat
14: vond ik zo jammer. En toen kocht ik een Fender model, maar dat was een Hondo. Maar dat was geen dure gitaar, dat was 200 gulden of zo. Maar een Hondo, een zwarte. En later werd ik ook fan van Hendrix heel erg. Dus toen was ik toch nog wel blij dat ik een Fender model had.
13: Ja.
14: Maar je wil altijd op je broer lijken. Dus ik had toen ook zoiets, moest zo'n Gibson hebben natuurlijk. Hè?
13: Ja.
14: Dus,
13: ja. Ah, mooi.
14: Geweldig.
13: Dat is een hele mooie verhaal eigenlijk al in de beginperiode van je carrière. Hè? En als je nou een nummer even wil laten luisteren, of even laten draaien voor de luisteraars. Welke gaat dat worden? Wat echt belangrijk voor je is geweest van, nou verrek, ik ga de gitaar pakken en dat gaat hem worden.
14: Ja, ook wel. Kijk, om te pakken was dat dan eerst een beetje Santana met She's Not There. Maar dat ik echt zelf meer aan gitaar verslingend raakte. Dat was toch wel Hendrix die van dat akoestische gitaartje moest weg. Omdat ik alle Hendrix dingen wou gaan doen. Mm. Weet je wel. En die sijpelde heel erg binnen toen. En weet je wel. Dan heb je Hey Joe natuurlijk. Maar Voodoo Child. All in the Watchtower. Weet je wel. Dat waren nummers die vond ik geweldig.
13: Dus ja. En welke gaan we doen?
14: Doe maar Voodoo Child. Voodoo Child. Later werd ik ook fan van Steve Ray Vaughan, die speelde hem ook. Voodoo Child. Ja, doe maar Voodoo Child, dat is een leuk nummer.
13: Voodoo Child, Jimi Hendrix. We gaan luisteren.

0: prachtige muziekkeus. Voodoo Child van Jimi Hendrix. Muziekkeus van Gerrit Veldman. En daarmee begon zijn carrière zo'n beetje, of niet?
1: Ja, wel met die stijl een beetje op te gaan. Ja, zeg, in ons dorp hadden we op een gegeven moment een bandje. Je bent in een dorp blij dat je muzikanten bij elkaar krijgt. Je hebt nu Facebook en dan kun je veel meer mensen zoeken die dezelfde interesse hebben als je. Maar toen was het gewoon, nou, we deden van allerlei liedjes. Iedereen die kwam wel met een liedje en een beetje stemmen. En, dus het was een heel gemêleerd repertoire. We speelden van Hendrix wat, maar ook wel van Let's Dance van David Bowie, want dan wou die zanger graag. Ja. Weet je wel. Ja, en tot Have You Ever Loved a Woman van Eric Clapton met Derek and the Dominoes. En maar ook een nummer van Fiche Z, volgens mij. Ik weet niet, Cruise Missiles, geloof ik. Weet je wel, dus eigenlijk van alles speelden we.
0: Maar heel breed. Dat is wel heel erg mooi. Dat is een heel breed repertoire dat je ook heel veel onder controle krijgt. Maar jullie leerden ook van elkaar? Jullie gaven elkaar ook tips en advies en zo?
1: Ja, nou ja. Iedereen was wel beginnende. Weet je wel. Ik had wel heel veel aan mijn broer om daar feedback aan te vragen. Weet je wel. En dan gaf ik dat ook wel weer aan de jongens. En iedereen die groeide langzaam. Want in dat beginbandje wat ik had, zat zelfs bijvoorbeeld uit Zwolle Pieter Althuis. Die is later naar het conservatorium gegaan. Hele goede bassist. En iedereen was wel gedreven bezig met zijn instrument. Ja. Ja, en toen we dan voor het eerst gingen optreden. En dat was dan, volgens mij was het eerste optreden. Ja, was in de Stee. Dat was een uitgaanslocatie. En toen was ik 18 ongeveer. Ja, 18, ja. Ja. Dus en dat, ja, ik ben nu 58, dus ja, vandaar 40 jaar in de muziek, weet je wel.
0: Ja, geweldig. Ja. Hey, en die eerste band, hè, hoe heette die?
1: Blue Lou.
0: Blue Lou?
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Ja, dat was de naam zomaar verzonnen. Maar ook wel omdat je had een saxofonist volgens mij in de Blues Brothers, die heette Blue Lou.
0: Ah.
1: Volgens mij.
0: En dat was,
1: of zoiets was het.
0: Je zat gelijk vanaf begin af aan in de blueshoek, hè?
1: Ja, ik wel. Ja. Ik was wel behoorlijk van de blues. En dat was dan ook echt wel het begin. Is altijd mijn rode draad geweest. Want ja, ik ben ook wel. Want eigenlijk door dat ik na Blue Lou, zeg maar, toen was ik inmiddels 21 of zo, 22. Toen, en ik had een auto. En toen kwam ik in Zwolle terecht bij de Prodigal Sons. Ja, eerst met Martin Korthuis. Maar die. Er was een band, Blue Monday, en die stopte. Maar toen werd ik gevraagd of ik mee wou, of heb ik auditie gedaan voor een band die dan in de maak was. En die wouden een beetje muziek maken in de stijl van, hoe heet de band ook alweer, ben ik de naam even kwijt. Peter Flowers, ja, Peter Flowers. En weet je, dat rock and roll, echt rock, weet je wel, met songs. Mm-hmm. En nou ja, dat zou met Martin gebeuren. Maar toen Martin die ging verhuizen naar Schiermonnikoog, en die stopte toch helemaal met de muziek. En toen kwam Erwin Nijhoff in beeld. En toen ontstond Prodigal Sons.
0: Ja.
1: En daar ging ik toen flink mee aan de gang op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Meegedaan met de Grote Prijs van Nederland. En kwamen in de finale op een gegeven moment. Dat was nog met Total Touch was er toen bij ook. En dat was op een gegeven
0: moment. Pinkpop ook gespeeld, hè?
1: Ja. Daar was ik niet bij, toen was ik er al uit.
0: Ja.
1: Maar ze waren bij Pinkpop inderdaad 25 jaar Pinkpop. Ja. Jubileumjaar was dat toen. En toen stonden er ook wel veel Nederlandse bands. En toen hadden ze ook, zeg maar, was een van de eerste keren dat ze ook een tweede tent deden. En toen stond de Prodigal Sons daar te spelen. Ja, was het gek voor ze.
0: Ja, zeker joh. Ja. En ja. Bospop komt eraan, hè?
1: Bospop.
0: Ja, of de. Nee.
1: Oh ja, hoe heet het ook weer? 2 meter 6 is het bos in.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Sorry, ik was even in de bar. Ja. Excuus daarvoor.
1: Ja, ja, ja. In de Ommen. Nee, dat maakt niet uit.
0: Ja.
1: Nee, dat is over. Dat is volgende week. En dan hebben we een reunie, ja. Dus het is wel heel leuk, ja.
0: Nou, heel erg mooi. Maar goed, naar de Prodigal Sons. Er kwamen er andere bands natuurlijk, hè?
1: Ja, daarna Toen had ik een band, dat heette Sweet Jane. Mm-hmm. En daar hebben we 2 bezettingen mee gehad. En met de 2e bezetting hebben we uiteindelijk in 1996 was dat, hebben we voorprogramma van Bon Jovi gedaan. Dus dat was ook wel gaaf.
0: Oh, zo, dat is niet niks.
1: Ja, ja, dat was leuk. Ja, we hadden optreden. Hadden we eigenlijk, we deden mee aan een soort wedstrijd. Dan moest je, we moesten een cassettebandje sturen. Nou, we hadden een demo. En dan werden de 6 beste bands van die demo's uitgezocht. En daar zaten we bij. Maar we hadden die dag een optreden. Dus we moesten dan ergens 20 minuten spelen, geloof ik. Al die 6 bands. En wij werden als laatste geprogrammeerd. Maar we kwamen eigenlijk bijna door het publiek aan met onze versterkers. Want we kwamen van net een optreden weg. We bouwden snel op en we speelden. En, en dat ging goed. Dus, en toen hadden ze daarna van, nou, ze vonden de muziek goed toen. En de jury daarvan, en die zeiden van, nou ja, ze moeten voorprogramma doen. Maar je ziet hoe snel ze de boel kunnen opbouwen en klaarstaan en spelen. Dus dat vonden ze ook wel. Dus dat heeft gewoon, het was toevallig zo dat het zo ging.
0: Ja.
1: Dat heeft ook nog wel een beetje indruk gemaakt dat dat zo snel fixte. En ja, ging spelen.
0: Dat is een deel van de act eigenlijk, wat ook doorslaggevend is geweest misschien wel.
1: Nou ja, ja, het was geen hek, maar
0: nee.
1: Het was zo. We kwamen van een ander optreden en we zo snel mogelijk erin. En toen we kwamen was die band voor ons bijna al klaar. En dan moet je ombouwen. Dus we waren eigenlijk precies op tijd binnen en we bouwden om en we speelden. Ja.
0: Ja, super.
1: Het zijn leuke dingen om mee te maken. Ja,
0: ja zeker. Een hele mooie verhalen. Hey, en nou ja, goed, Sweet Jane, Protocol Sons hebben gehad, Sweet Jane. En het ging verder, hè? Het ontwikkelde zich maar.
1: Ja, nou, toen heb ik wel wat sessiedingen gedaan, ook wel met diverse muzikanten, ook wel, ja, zoals je noemt, snabbelbandjes, weet je wel. We hadden ook band Hangover, daar deden we best wel ook een bluesrepertoire mee. En toen heb ik in 98 en 99 nog getoerd met een Amerikaanse gospelartiest, mondharmonicist Daryl Mansfield. En uiteindelijk in 2003 ben ik met de Feldman Brothers begonnen.
0: Ja. Nou, dat was ook een...
1: Ja, heb ik wel zo'n ja, hebben we wel bijna 20 jaar mee gespeeld.
0: Ja, maar dat was ook die band, iedereen die kende die band. En nou, toen de Dutch Blues Foundation, die was toen ook net in wording. Het is volgens mij 2010. En nou ja, goed, ja. Jullie hebben heel wat awards in de wacht gesleept in die periode.
1: Ja. Nee, het was ook een leuke periode, ja. Hebben we ook best wel veel gespeeld. Eerste cd uitgebracht toen in 2006.
0: Ja.
1: En daarna nog meer cd's. We hebben iets van 5-6 cd's gemaakt volgens mij door de jaren heen. De laatste was in 2017. En wel even wat diverse bezettingen gehad. Maar op zich waren de meeste muzikanten wel redelijk steady, bleven die in de band.
0: Ja.
1: Maar je hebt altijd wel met bands. Weet je, als je ergens nu eenmaal 10 jaar speelt, dan krijg je toch altijd wel. Kijk, als je de singer-songwriter bent, ja, dan ben je de speel. Maar mensen die. En dat is ook logisch, en die willen ook wel wat andere dingen doen. En dan ontstaat dat gewoon zo.
0: Iedereen ontwikkelt zich ook op zijn eigen manier. Hè? Daarin. En op een gegeven moment, ja, dan neemt iemand een afslag. En dat kan gewoon. En dat zijn normale dingen. En daarna als Gerrit Veldman bent. En toen. Veldman vindt dit project.
1: Ja, nee, eerst
0: Vintage Project.
1: Nee, want ik ben op een gegeven moment, nadat de Veldman Brothers dan verstopte, ben ik heel even onder de naam Veldman verder gegaan. Maar dat was maar echt kort. Ik denk een jaartje of zo. Maar toen had ik op een gegeven moment zoiets van, ik moest een time-out hebben, vond ik. En dat heb ik toen gedaan. Maar dat was maar, we moesten nog optredens afmaken, maar toen werden de optredens natuurlijk minder, omdat je geen optredens meer aanpakt. Maar toen merkte ik wel van, ja, ik moet wel blijven spelen. En toen had ik zoiets van, hey, ik wil nu eens, en daar hebben we wel eerder over gehad, maar ik wil nu eens een nummer spelen uit mijn jeugd. En toen ben ik Vintage begonnen en een repertoire ermee opgebouwd. En ja, daar spelen we nu denk ik ook al een jaar of 3-4 mee. Of
0: ja, niet? Zeker. Ja. En het zijn allemaal...
1: Ja,
0: allemaal nummers die jou heel erg aanspraken zijn dat, hè?
1: Ja, absoluut. En elke keer dan gaat ook wel weer zo'n nummertje uit en komt een nummertje bij. En ik vind het hartstikke leuk. En dat blijf ik ook echt wel doen. die weg ben ik op een gegeven moment ingeslagen. En denk van ja, dat had ik eigenlijk misschien wel eerder moeten doen. Gewoon ook echt met een band waarmee je gewoon covert. En gewoon en wel een bepaald idioom genomen, 65, 75. Zodat het wel geen zomaar coverbandje is. Maar dat het ook wel weer een doel heeft. Zo van, hey, die tijd en dan ga je horen. En dat is ook de tijd die ik het mooiste vind qua muziek. Er zit veel blues in de popmuziek dan en nog veel lekkere rock en zo. En ja, vandaar. En van daaruit kwam het eigenlijk, ik had dezelfde drummer en bassist die ik met de Feldman Brothers had. En toen kwam er een toetsenist bij, via Tenny. En dat is Roland dan. En die speelde dus nog geen jaar mee. En die zei al gelijk van, ja, ik moet eigen werk weer doen. Want die had daarvoor kende die mij niet zo. En die ging nummers luisteren op Spotify. En die wou absoluut graag dat ik weer eigen werk ging.

0: muzikanten die komen het podium op.
1: Die, klopt.
0: Dus dat gaat een hele, hele mooie, unieke avond worden.
1: Ja, nee, het wordt zeker een unieke avond. Ik kijk er ook echt naar uit. Er komen, dat kun je dan ook wel lezen als je bijvoorbeeld bij Hedon een kaartje wil halen. Er komen gasten langs die veel voor mij betekend hebben in, in het begin van mijn muzikale carrière in Zwolle.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dus nou ja, en dan is het gewoon een verrassing van wie dat zijn.
0: Ja.
1: Vind ik leuk gewoon omdat, dat.
0: Nee, maar dat gaat een fantastische avond worden. Een unieke avond, want dit gaat niet vaker gebeuren. Dit is je 40-jarig jubileum.
1: Nee, dat is gewoon eenmalig, ja. Ja. Ja. Het is echt puur om even lekker, weet je wel, als een herinnering aan van die begintijd waar ik echt een boost kreeg in muziek maken, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat je echt ging optreden en reizen. En mijn beginbandje in Oldebroek, toen ik daar woonde, Bloeloe. We speelden in de plaatselijke kroeg en in de sportschaal een keer en in de jeugdshows. En we hebben nog een keer ook wat buiten Oldebroek gespeeld, maar was allemaal nog steeds in de buurt. En dan kwam je in Zwolle en dan ging je met een band in één keer. Het ging er ook hard natuurlijk met de Prodigal Sons. Ja. Dan ging je in één keer naar Gouda en dan sta je in de finale van de grote prijs weer in Paradiso.
0: Ja.
1: En ik had zoiets van, wow. Dat ik hier allemaal bij mag horen.
0: Ja, dat is toch geweldig, die waardering ook gewoon. Ja, super. Ja. Nou mensen, we hopen jullie allemaal te zien natuurlijk 19 september. En koop je tickets snel, want het gaat heel erg snel, die ticketverkoop. Dat is elke dag, stijgt het maar weer. We gaan afsluiten met een mooi stukje muziek, Gerrit. Want we hebben nu je carrière doorgenomen, hoe het begonnen is en hoe je ontwikkeld hebt. En waar gaan we naar luisteren? Waar je nu voor staat, zeg maar.
1: Oké, je bedoelt eigen werk nu.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Het nummer van, ja, precies. Nou, weet je, draai maar gewoon het eerste nummer van de plaat die we in oktober uitgebracht hebben. Want daar zit eigenlijk ook wel alles in. Er zit een beetje het rock wel in. De begintijd dat ik in Zwolle en zo met de bands ging spelen, dat je wat meer rock speelde, maar er zit ook wel blues in. Beetje wel een beetje Jimi Hendrix-achtig qua solo, weet ik veel. Dat is misschien wel een leuk nummer om dan te laten horen van, nou, en daar kun je in horen waar het allemaal vandaan komt, misschien wel een beetje.
0: Howlin' bedoel je?
1: Howlin', ja.
0: Ja, we gaan luisteren naar Howlin'.

0: En van Gerrit Veldman gaan wij over naar Heer de Blues.
1: Erika, welkom in de uitzending. We hebben Erika Hottinga aan de lijn. En die vertelt van alles over Heer de Blues. Erika, nogmaals welkom. Heer de Blues, nou ja, goed, hier in de regio wel bekend. Maar wanneer is het eigenlijk begonnen?
2: Ja, in 2019 eigenlijk al wel. Mm-hmm. Ik mocht toen voor Visit Heerde gaan werken. Dat is de toeristische organisatie van Heerde. We wilden wat meer evenementen ook wat professionaliseren. En er werd wel eens wat blues of rock georganiseerd. En wij waren wel fan van blues. We weten dat het altijd goede muziek is als je dat live hebt.
1: Ja, zeker. Dus kan ik beamen.
2: Precies. Dus dat leek ons wel een goede basis. Nou is het gewoon een klein centrum, dus we hoefden niet meteen richting Rips and Blues of zo. Mm-hmm. Maar we wilden gewoon wel dat het stond. Dus we zijn begonnen met 2 keer in de zomer blues optreden samen met de omliggende horeca.
1: Ja.
2: Ja, die hebben we echt nodig daarbij.
1: En dat was op de locatie op het plein, hoe heet dat plein?
2: Ja, dat noemen we gewoon het Dorpsplein.
1: Ah, kijk dan, het Dorpsplein.
2: Ja, en toen is er ook een goed dak op het podium gekomen. Want het was eerst een zeil, maar dat is nu gewoon een vast dak. Dus mm-hmm. daarom konden wij ook de grotere bands boeken. Hè, dat je kan zeggen van nou, dat blijft echt droog als je er staat, ja, et cetera. Dus we hebben ook wel eens wat edities met regen gehad.
1: Ach ja.
2: Maar dat kwam altijd wel goed hoor. Want op blues komen toch altijd liefhebbers af.
1: Ja, zeker.
2: Dus ja. En door die omliggende horeca die dan grote parasolen hadden. Nou, daar konden mensen goed onder zitten en staan. En dan zodra het droog werd. En trouwens, er werd ook gedanst in de regen. Yeah. Dus dat komt altijd wel goed. Dus we hebben van alles gehad. We begonnen toen met Erwin Java en Phil B, weet ik nog. En Veldman hebben we een paar keer gehad.
1: Yeah.
2: Nou ja, in coronatijd moest je natuurlijk een beetje schuiven of dat het kon of niet. Maar omdat we in de zomer zaten, kon het wel weer. En
1: tuurlijk,
2: we zijn ook nog naar binnen gegaan. Omdat het zo leuk was, hebben we ook een keer in het Heer de Theater blues mm-hmm. georganiseerd. En toen gingen we nog weer verder, want we hebben ook een ander concept. Dat heet Rondje Pontje Rock. En dan fiets je rond met een strippenkaart. Toen zeiden we in het voorjaar willen we eigenlijk ook zoiets, dat je naar cafés gaat.
1: Ja.
2: En dan loop je rond. Dus we doen dan ook sinds 2022 in de cafés die meedoen, daar kan je ook naar een band toe.
1: Ja, en hoeveel cafés doen er aan mee? Ik meen een stuk of 5 of 4. 4? Ja.
2: Ja, 4 cafés. En dan heb je de hele avond om dus naar alle 4 toe te gaan.
1: Ja.
2: En je kan dan met een strippenkaart krijg je overal een drankje als je binnenkomt. En met die strippenkaart kom je natuurlijk binnen.
1: Ja.
2: En dat is altijd tweede vrijdag van maart. Ja. Dus volgend jaar 12 maart.
1: Dus je strippenkaart is eigenlijk je entreebewijs. En dat zit in elke horecagelegenheid een consumptie gekoppeld.
2: Ja, ook nog. Okay. Dus dat doen we dan in maart. Maar nu op 29 augustus in de zomer is het gratis. Het Dorpsplein sluit ook niet af. Iedereen kan gewoon gezellig erop.
1: Ja.
2: Zijn ook terrasjes, dus je kan ook lekker zitten. Ja, dus dat is dan moet je gewoon munten kopen. En dan kan je dus bij de horeca terecht en bij de barbecue.
1: Nou, heel erg mooi. Er is een barbecue aanwezig. Maar je had het net over dat kroegen gebeuren. Hè? Ja, je zegt je moet iets kopen, maar eigenlijk is dat ook gratis, toch? Want je krijgt daar 4 consumpties voor. En de prijs van 4 consumpties is het intreebewijs. Nou ja.
2: Nou, dat vinden wij eigenlijk ook, inderdaad. Ja. Dus
1: heel mooi georganiseerd.
2: Het is bijna weer onkostenvergoeding.
1: Ja, ja. Hey, en jullie hadden de Bintanks, hebben jullie gehad. Veldman heb ik gehoord. En deze editie, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, ik dacht, dat vond ik zo leuk met de Bintanks. Een beetje wat een band die we al jaren kennen natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar nu daarom dacht ik, wie kennen we ook al jaren? Ja, Flavium is dat.
1: Ja.
2: En die komen eigenlijk best wel uit de buurt.
1: Ja.
2: Maar die hebben we nog helemaal niet gehad in Heerde.
1: Nee, dus, kijk ervan. Ja, reden genoeg.
2: Ja, vind ik hartstikke leuk. En ik zoek eigenlijk altijd wel een band die eigen nummer speelt. En het voorprogramma een band die ook wel wat covers speelt. Hè? Dan kom je er lekker een beetje in de blues. Als opwarmer vind ik dat heel fijn. Dus we hebben Mojo Hands als voorprogramma. Maar die spelen ook wel eigen nummers.
1: Ja, absoluut. Trouwens. Ja, Mojo Hands is een mooie band. Frank Remus en Joep de Greef. Geweldige, geweldige bluesband. En die spreken we straks. Tenminste, Frank, die spreken we straks even. En Flavium is natuurlijk heel actief op het ogenblik met Flavium Place. Peter Green's Fleetwood Mac. Dat is geen tribute, maar dat kan Bert natuurlijk als geen ander uitleggen. Maar dat is de interpretatie van de bestaande nummers. En dat doen ze fantastisch, moet ik zeggen. Maar daarover later
2: meer. Nou, en ik heb dus alleen nog maar het op beeld gezien en niet live. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd. Ja, Fleetwood Mac is natuurlijk heel bekend. Maar dit is wel hoe dit gaat zijn. En jij zegt, ik ben blij dat je zegt dat het fantastisch is. Dus ik kijk er ook echt naar.
1: Ja, het is de oude Fleetwood Mac. Hè, toen het nog een bluesband was met Peter Green.
2: Ja.
1: En die heeft toch al heel wat zijn sporen wel verdiend hoor. Maar hun doen het echt heel, heel erg mooi. Dus het origineel is nog wel herkenbaar. Maar de versies die hun daarvan van neerzetten, dat knap hoor. En dat gaan we straks allemaal horen in deze uitzending. Maar ook op 29 augustus, want dan spelen ze live bij Heer de Blues op het Dorpsplein. Gratis toegankelijk. Helemaal mooi.
2: Ja, om 7 uur.
1: Ja.
2: Om 7 uur is Flevium en om 4 uur Mojohand.
1: 4 uur Mojohand, 7 uur Flevium. Zorg dat je erbij bent. Je kunt er lekker zitten. Het is omringd door horeca. Dus je hoeft niet uit te drogen. En je hoeft ook geen trek te hebben, want er staat een fantastische barbecue. Erika, bedankt voor het mooie gesprek. We gaan je de 29e zien.
2: Ja, allemaal welkom.
1: Hartstikke goed. Dankjewel.
3: Je luistert naar Blues World met Tonio A.
1: Frank Remers van Mojohand, welkom in de uitzending. Jullie spelen 29 augustus bij Heer de Blues op het Dorpsplein, aanvang 4 uur. Welkom. Frank.
4: Goeiedag.
1: Hi. Hey, Mojohand, waar moeten de mensen aan denken? Hoe lang bestaan jullie en hoe zou je jullie stijl omschrijven?
4: Ja, Mojohand. Ja, Mojohand bestaat al best lang, jaar 15. Maar we hebben wel veel wisselingen en veel veranderingen gehad, ook in de muziek die we maakten. En op dit moment doen we veel eigen werk. En daarnaast hebben we een mix van. We maken eigenlijk een mix. We zitten niet in één hoekje van de blues. We zitten in de funk, we maken wat funky blues, boogies, swing, shuffles uiteraard. En af en toe een lekkere slow blues erbij.
1: Ja, heel gevarieerd in ieder geval.
4: Ja, dat is, daar hebben we het vaak over gehad ook intern. Want moeten we nou zo gevarieerd blijven? Maar we denken van wel, we horen toch steeds van het publiek dat wel lekker is.
1: Ja. Hey, en de nummers die jullie spelen, hè? Dat zijn... Ja, eigen nummers, een combinatie van eigen nummers en bewerkte nummers van originele, hè?
4: Ja.
1: En hoe kiezen jullie die uit?
4: Ja, goed, dan wordt eigenlijk iemand in de band komt met een idee van, god, ik heb ook een idee. Hè? Dat kan dus een eigen nummer zijn. Dat kan zijn Joep en ik, Joep de toetsman, harpist en vocals, die maken de meeste eigen nummers eigenlijk. En dat begint vaak bij het gitaarwerk. En dan gaan we samen kijken hoe we dat nummer vorm moet krijgen. En in 9 van de 10 gevallen is het zo dat Joep dan daar de tekst op maakt. En dan gooien we dat in de groep. En dan wordt er nog af en toe een beetje aangesleuteld. En dan uiteindelijk dan moet het dat zijn. Of dan mag het dat zijn eigenlijk.
1: Ja.
4: En soms maakt de bassist Gilles van Bussel ook met een idee of met een nummer of met een idee. En dat werken we dan ook uit.
1: Oké.
4: Ja.
1: En zo de bestaande nummers, hè, zoals die jullie als cover spelen, hoe kiezen jullie die uit?
4: Ja, dan komt iemand met een idee van, god, hey, wat vinden we hiervan? En dan beslissen we eigenlijk in de groep of dat we dat allemaal lekker genoeg vinden. En ook vinden passen bij Mojohand.
1: Ja.
4: Niet alles past. Soms vallen nummers af. En soms dan zeggen we, die pikken we op. En dan gaan we daar mee in de haal. En dan geven we dat een Mojohand jasje.
1: Ja, precies. Want je geeft je een eigen draai aan. Hè? Want anders is het een nummer naspelen. En het moet wel een eigen sound hebben. Hè? En waar letten jullie dan eigenlijk op? Of er genoeg ruimte is om te soleren? Of hoe moet ik het zien?
4: Ja, maar dat kun je altijd wel inbouwen. Kijk, als een nummer dat niet zou hebben, dan kun je dat gewoon als herarrangeren, zeg maar, dat je dat ombouwt. En dat je dat je bijvoorbeeld in plaats van een toetsen solo een harp solo in doet, of in plaats van een harp solo een toetsen erin gooit. Want we hebben natuurlijk eigenlijk drie solo instrumenten.
1: Ja.
4: De gitaar, mondharmonica, oftewel de bluesharp. En de toetsen, de Hammond of piano. Ja, dat, dus dat, ja, dus, ja, dat past gewoon in zoals we denken dat dat lekker past in zo'n nummer.
1: Ja. Ja, dan krijgt het ook de eigen, een eigen kleur weer. Hè? Dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Hey, en, de nummers die tijdens optredens, ik kan me voorstellen dat het dan niet elke keer hetzelfde gespeeld wordt, maar dat er toch wel weer mooie interacties ontstaan.
4: Ja, duidelijk wel. Ja, er zijn natuurlijk wel wat nummers die iets vaster in hun structuur zitten. Ja. Maar solo lengtes zijn bij ons altijd al improviserend. Dus de ene keer is het wat langer dan de andere keer. Dat is, de solo's hebben we altijd gezegd, de solist heeft het einde aan van het soleren.
1: Ja.
4: En dat varieert dus bij elk nummer, kan dat variëren. Daarnaast zijn er nummers die wat meer ruimte geven om nog meer te experimenteren.
1: Ja, ja.
4: Dat we met name in dynamiek en af en toe doet de bas een keer een stukje solo. En ja, dat gebeurt live wel. Ja. Daar zit echt wel wat improvisatie in, denk ik.
1: Nou, geweldig. We gaan het allemaal zien. 29 augustus in het Dorpsplein in Heerde. We gaan een stukje muziek luisteren, Frank. Wat heb je uitgekozen en wat gaat dat worden? En kun je daar stiekem iets over vertellen?
4: Ja. Nou ja, ik ben toevallig net bezig met wat live opnames die we hebben gemaakt. Om die ben ik aan het afmixen. Dus ik had een eigen nummer gekozen. En het is in basis geschreven door Jules van Bussel, de bassist. Het heet The Real Doll. Oftewel, dat is een beetje een vreemde tekst eigenlijk.
1: Het klinkt wel spannend in ieder geval.
4: Ja, het gaat erover dat in dit geval de vrouw aan de man een speciaal cadeau geeft met zijn verjaardag. En hoe dat precies gaat, dan moet je maar luisteren in het nummer.
1: Dat gaan we zeker luisteren. En daar komt hij dan.

0: Nou mensen, dat was een heel mooi nummer. En dat kunnen jullie zeker live ook nog horen. Natuurlijk de 29e augustus op het Dorpsplein in Heerde. 4 uur beginnen jullie. Frank, bedankt voor het mooie gesprek en de mooie muziek. We gaan jullie zien de 29e.
1: Ja, graag tot dan.
0: Bert, welkom in de uitzending. Ja. Welkom. We hebben aan het woord Bert Vrieling van Flavium. 29 augustus spelen ze op het Dorpsplein bij Heerde Blues in Heerde. Bert, nogmaals welkom in de uitzending. Jullie bestaan al vanaf 69, 57 jaar inmiddels. Ja. Een indrukwekkende staat van dienst. Ruim 40 albums op jullie naam. 2015... plek in de Hall of Fame door de Dutch Blues Foundation. Maar wat we de 29e een beetje gaan horen, want Flavium, dat is een bluesband van origine natuurlijk, die heeft zich ook behoorlijk ontwikkeld door de jaren heen. Wat dat nu het thema is voor jullie tour, dat is Flavium Plays Peter Green's Fleetwood Mac. En iedereen denkt Fleetwood Mac, maar dat is toch een popband. Nou, Fleetwood Mac was van origine een bluesband.
2: Een bluesband.
0: Ja. Van waar is het idee gekomen en wil je daar wat over vertellen?
2: We zaten op een gegeven moment, het management met Bijlsma producties, die zei, ja jongens, jullie moeten wat gaan doen, want anders kan ik jullie geen steady optredens meer verzorgen. Want de hele wereld staat stil van het stijl van de tributes en dat soort allemaal tributebanden, dat soort dingen meer. En dat is in jullie vaarwater. Dus toen moesten wij iets bedenken om ook een origineel iets te gaan doen zonder direct een tributeband te worden.
0: Ja.
2: En toen kwam Erwin van Listen, onze gitarist, met het idee om dan het werk van Peter Green te gaan bewerken.
0: Ja.
2: En dat op een album te zetten. Zo is het in het karton gekomen.
0: Ja, hartstikke mooi. Want heel veel mensen die denken, ja, Plays Peter Green, dat is een tribute. Maar dat is het absoluut niet. De originele songs van Peter Green, die worden bewerkt als inspiratie. En jullie geven jullie eigen sound en arrangementen eraan.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, precies.
0: En de hele tour die jullie nu doen, staat daar in het teken daarvan.
2: Precies, ook daarmee starten we het optreden met een aantal stukken van onszelf, dus in de stijl van de Chicago Blues. En dan vertel ik een intro verhaaltje over het feit dat we het album gemaakt hebben en dat we geen tribute band zijn, dat soort dingen meer. En dan spelen we het hele album door en dan eindigen we weer met een stukje traditionele Chicago Blues.
0: Nou, geweldig. Hey, en dat album dat is natuurlijk aan te schaffen, de 29e in Heerde.
2: We hebben altijd een stalletje.
0: Ja, ik zou dat zeker doen, want dat is absoluut de moeite waard. En dit blijft dit jaar zo'n beetje. En daarna gaan er weer andere dingen gebeuren, denk ik.
2: Precies, we gaan in september, zover ik begrepen heb van ons management, in september weer om de tafel zitten met elkaar. En een nieuw thema bedenken voor de tour van 2027 dan ook gaande wordt. En daar moet dan ook een nieuw album van gemaakt worden. Dus dat is het volgende verhaal.
0: Het blijft zich ontwikkelen, het blijft zich ontwikkelen.
2: Nou ja, je moet in de weg blijven timmeren, hè?
0: Nou, maar dat doen jullie hartstikke goed. Flavium, Erik Bagges, natuurlijk een van de oud-leden op de bas. Ja. Erwin van Lichten, de gitaar en eigenlijk de initiator van dit prachtige album. Bauke van Ols, drums. En Bert Vrieling, dat ben jij dus op de zang.
2: Ja.
0: En onlangs aangeschoven Frank Montes op de keys en Hammond.
2: Ja. Daar hebben we ook heel blij mee. En Frank hoort al wel tot de top Hammond-organisten van Nederland.
0: Ja, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. En mensen, voor meer informatie, kijk op de site flavium.nl. Bert, we gaan jou in ieder geval zien 29 augustus. En mensen, zorg dat je erbij bent. En vergeet niet het album mee te nemen, want dat is zeker de moeite waard.
2: Hey, dankjewel voor de aanbeveling.
0: We gaan luisteren naar een nummer van het album. En wat gaat dat worden, Bert?
2: Ja.
0: En wil je er wat over vertellen?
2: Ja, dat is wat we gaan horen is de Green Manalishi. En de Green Manalishi is het laatste stuk wat Peter Green samen met Fleetwood Mac heeft opgenomen, geproduceerd en gecomponeerd. Daarna is Peter Green min of meer in de vergetelheid verzeild geraakt, omdat hij grote mentale problemen had en allerlei inrichtingen enzovoort. En de Green Manalishi, tot op de dag van vandaag weten mensen niet wat hij daar precies mee bedoelt. Er zijn allerlei theorieën over, maar het blijft onduidelijk. Daarom is het een prachtig.
0: Ja, hij heeft
2: Green Manalishi van van Flevium.
0: Hij heeft een raadsel achtergelaten. Heel mooi. We gaan er naar luisteren. Ja.

0: daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uurtje Blues World. We stappen na het nieuws over naar het tweede uur. We spreken daar Lucas Belgrado en Inge Hageman, Joke Leenstra. Live de Leeuw hebben we aandacht voor. Die speelt 10 september in Hedon. Nieuws over Blues and More en de Marble Tones komen aan bod.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
8: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
7: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
10: Dit is Blues World. Blues Radio met specials, live bands en boer. Presentatie Tonio A.
0: Het is een uur aandacht voor Heer de Blues, 29 augustus. En wat er ook 29 augustus plaatsvindt, dat is de album release van Lucas Belgrado. We spreken Inge Hageman en Lucas zelf. Het vindt plaats bij Grand Café Zuid en dat is om 3:30. En we hebben in de uitzending Inge Hageman en Lucas Belgrado. En het gaat eigenlijk over Lucas. Hi. En welkom. Welkom in de uitzending beiden.
11: Dankjewel. Dankjewel, Tonio. Dank je.
0: Ja,
11: dankjewel dat je ons wil hebben.
0: Ja.
11: Hebben laten horen.
0: Nee, dat gaat heel mooi worden. Want Lucas, fantastische muzikant. Die heeft de 29e heeft zijn albumpresentatie bij Jaap Lamfers in Krankcafé Zuid. En we gaan het eerst eens eventjes hebben over hoe Lucas muzikant is geworden en gekomen. Lucas, hi, welcome.
12: Hello.
0: Well, what I want to ask, and for the listeners at home, how did you become a musician? What was your inspiration?
12: Well,
13: became a musician is a tough question. I had no plan B because when I was really young, around 10, around 11 years old, I started with a guitar. I'm from Brazil, you know. So I started with some Brazilian references, popular song there. Then I started to hear Italian music, pop rock, classic rock, blues.
14: Of course, yeah.
13: Yes, then everything together put into a mixer.
14: Yeah.
13: It's a little bit of me. So I started more than 30 years ago to play guitar. I started to sing 10 years after, around 2000. So this is my life. I don't know another life.
14: Okay. So you develop your own style, by the way. Listen to different styles of music.
13: I mixed everything that I like around me, and I played something for me. Was natural this happened.
14: Okay, and now there is an album coming up.
13: Yes,
14: the release
13: is there.
14: The release is there.
13: 29 August is my birthday, so that's a big event.
14: Yeah, it's a double party.
13: Yes, but he, about this album was something we not planned this. Inge was writing something beautiful lyrics. He showed me, oh, this is nice. Why you don't write more? We make songs.
14: Okay,
13: maybe it's an idea.
14: It was a kind of coincidence.
13: Yeah, I don't know if it's a coincidence. It was not planned in the beginning.
14: Yeah. Uh-huh.
13: So with passing days, we meet better each other, and we know better each other. Then the idea comes up. Was naturally.
14: Yeah,
13: we don't need to think so much about this.
14: Yeah, that's
13: because I like the lyrics that she write.
14: Yeah.
13: So maybe it's a good song. Then everything started. This is my first album in English.
14: Okay.
13: I never recorded an album in English, always in Portuguese.
14: So
13: a lot of cover songs in English.
14: So the lyrics from Inge was the inspiration for your music, if I understand.
13: Yes, of course. Okay. Everything together. Yeah. I think my music also inspired her, or listen for all for rights. When I think together, us.
14: That's a very good cooperation.
13: Yeah.
14: Where are the songs about? Can you explain listeners a little bit about that?
13: Yes, I will leave this for Inge, because Inge wrote this. She will explain better than me.
14: Okay, Inge, aan jou het woord.
15: Dank je. Ja, het is eigenlijk een soort van verwerking van een aantal hele vervelende jaren. En het was Lucas die mij vorig jaar in Rome, daar was ik samen met hem en mijn zoon. En dat was de afsluiting van een hele vervelende periode. En Lucas zei tegen mij, waarom schrijf je je verdriet, je vreugde, je liefde, je gedachten niet op papier?
14: Yeah.
15: En toen dacht ik, kan ik dat? En ze zegt, een soort van poëzieachtig, probeer gewoon. Misschien helpt het je ook helen.
14: Yeah.
15: En die avond in mijn hotelkamer ben ik begonnen te schrijven. En dat ging over wat ik heb meegemaakt, hoe ik me voel, waar ik sta, wie ben ik, doe ik ertoe, word ik gezien, wordt er van me gehouden en wat ik nog wil gaan beleven in de toekomst. En dat heb ik op papier geschreven en ik ben met hem in gesprek gegaan. En Lucas vroeg aan mij, wat wil je bereiken, wat voel je als je dit leest? En daar heeft hij met zijn koptelefoon en zijn laptop muziek onder gemaakt en naar me gestuurd. En hij zei, is dit wat je bedoelt? En ja... Ja, dat is exact wat
14: prachtig.
15: Ik bedoel.
14: Ja, dat geeft het ook een zekere diepte. Hè? Want ik zeg wel eens van de tekst legt uit waar het over gaat, maar de muziek vertelt het verhaal. En volgens mij hebben jullie dat perfect in elkaar over laten vloeien.
15: Weet je, de woorden die gewoon heel plat op papier staan, die staan als zinnen in mijn hoofd. Ja. En op het moment dat Lucas daar ritme of een melodie onder zet en het me laat horen, gaat het in één keer leven. En dat is zo bijzonder. Dat moment was, ja, en nog steeds. Elke keer als ik een nummer van ons tweeën hoor, dan doet dat wat in mijn buik. Omdat ik weet in welke emotie ik op dat moment was terwijl het uit mijn pen kwam. En het gaat leven. En het wordt nog mooier, omdat mensen en op straat, waar Lucas natuurlijk bijna elke dag in de dieselpromenade in Zwolle staat te spelen.
14: Ja, wou ik net ook eventjes even benoemen. Voor mensen die niet kunnen wachten tot de 29e. Ga de Dieselstraat even lekker in en je komt Lucas ongetwijfeld tegen.
15: En, ja, zeker.
14: Ja.
15: Maar, weet je, mijn woorden, mijn gevoelens gaan leven. En dat is natuurlijk iets fantastisch. Ja. En ik wist niet dat ik het kon. Dus een beetje Pippi Langkous. Ik wist niet dat ik het kon. Dus ik denk dat ik het maar doe. Ja, weet je dat, zeg maar.
14: Heel mooi.
15: En die band tussen ons is zo mooi. Luc begrijpt wat ik bedoel. En ja, hier is het album. As, 29 augustus aanstaande.
14: Ja, geweldig. En dat bewijst maar weer dat muziek eigenlijk toch een hele mooie manier van communiceren is. En als je elkaar daar perfect in begrijpt, dat is voor de luisteraars ook iets dat de muziek veel meer diepte geeft en dat dat ook veel meer binnenkomt. Hè? Als je weet waar het over gaat, zeg maar. Hè? Dus dat is heel erg mooi.
15: Het is niet alleen autobiografisch, maar het is eigenlijk wel gedachtes en gevoelens die een ieder van ons herkent, ergens in zijn of haar leven.
14: Ja.
15: Dus het is ook, en Lucas vertelt dat heel mooi, hij zegt het is gewoon, de Inge's woorden kunnen iets universeels raken.
14: Ja.
15: En ik denk dat hij daar precies de strekking van het hele album mee heeft. Het komt uit mijn ervaring, maar als je gaat luisteren naar wat er eigenlijk gezongen wordt, dan begrijp je waar het over gaat en dan kan je het zelf ook voelen.
14: Ja.
15: En dat maakt het voor ons in elk geval fantastisch.
14: Nou, dat is het zeker. Want we gaan zo meteen naar een stukje muziek luisteren wat op het album staat. En nogmaals, mensen, de 29e, de officiële albumrelease, Grand Café Zuid op de Ministerlaan in Zwolle-Zuid, bij Jaap. En dan zien we jullie.
15: Kun je
14: niet wachten, ga de Dieselstraat in en je komt Lucas ook tegen. Zouden jullie het nummer zelf even aan willen kondigen en dan even uitleggen waar het over gaat?
15: Zeker, zeker. Wij hebben 12 nummers gemaakt op ons album, wat As heet. En het is ook al te pre-saven vanaf Spotify. Even de link aanklikken en dan kan je het alvast downloaden. Betekent dat je de 29e het album als eerste in bezit hebt. Dus pre-saven Lucas Belgrado op alle platforms muzikaal. Het volgende nummer, dat is ook onze single. Het nummer heet 17 Again en het gaat over een koppel wat elkaar heeft leren kennen toen ze 17 jaar waren. En nu, 40 jaar later, is eindelijk de liefde die voorzichtig begon te bloeien toen, nu tot uitbarsting gekomen. En ik denk dat heel veel mensen dat misschien wel herkennen. Een soort van jeugdliefde die weer op je pad komt. Het nummer heet 17 Again.
14: We gaan luisteren.

0: Prachtig, de nieuwe single van Lucas Belgrado en de tekst van Inge Hageman. Ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. We hopen jullie allemaal te zien de 29e. En nogmaals voor de mensen die niet kunnen wachten, even de Diezenstraat in. Maar de 29e bij Grand Café Zuid. Lekker genieten van de mooie muziek van Lucas Belgrado. Dank jullie wel voor de mooie gesprekken.
1: Dankjewel, Tonio.
2: Dankjewel, Tonio.
3: En van Inge en Lucas maken we een overstap naar Joke Leenstra. Die vertelt over Joke's Lazy Sunday Afternoon. Met muziek van The Living Blues.
0: En aan de lijn hebben we Joke Leenstra van Joke's Lazy Sunday Afternoon. Nou, heeft een hele mooie geschiedenis en is van locatie veranderd. Daar gaan we wat over vertellen. Joke, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Ja. Hey, nou, wat we net zeiden. Hoe is het ooit begonnen? Dat is al een tijdje geleden, hè?
1: Ja. Dat klopt, ik werd 60 jaar en toen gaf ik een groot feest. En toen was de vorige eigenaar van Eindeloos, John van Beek, die caterde mij. En toen zei hij van, goh, wat leuk wat je hier doet voor je verjaardag met muziek erbij en zo. Zou je dat voor mij niet kunnen doen? Hmm. Toen zei ik, nou, daar moet ik even over nadenken. Nou, toen dacht hij, op de zondagmiddag, toen dacht ik, oh, Lazy Sunday Afternoon. Lekker bluesje, s'avonds zijn de mannen weer thuis voor sport. Ah, ja. Dat zou wel eens kunnen lukken. Dus toen ben ik zo'n 14 jaar geleden begonnen.
0: Kijk eens aan zeg. En ja, dat is dan eigenlijk in 2012 hè, geweest, als ik zo snel reken. En nou, mooie timing, want 12 is natuurlijk het bluesgetal, hè?
1: Daar
0: is over nagedacht.
1: Daar is zeker weten.
0: Ja, heel erg mooi. Hey, en de structuur die is een beetje... Ja, ik ben natuurlijk ook wel eens een paar keer geweest. En het is fantastisch goed verzorgd. Het is een heel welkom gevoel. Je kunt er lekker zitten. Bitterballetjes komen voorbij. Snacks. En dus de structuur is een beetje één keer in de hoeveel weken?
1: 4-5 weken.
0: Ja, oké.
1: Okay. Het ligt er ook aan wanneer de locatie beschikbaar is voor mij. Want ik ben dus gewisseld van Eindeloos naar de huisbar bij het voorhuis, Grand Café. Omdat Eindeloos failliet is gegaan.
0: Ja.
1: En Urkers hebben het overgenomen en op zondag zijn ze dicht. Dus geen Sunday afternoon.
0: Nee, dat is dan op andere dagen. Hey, maar je hebt in die periode, in die afgelopen 14 jaar, heb je behoorlijk wat mooie namen neer kunnen zetten. Kun je er eens een paar noemen om mensen een beetje een idee te geven wat er achter staat?
1: Jean Webster, Ralf de Jong, even kijken hoor, Ruben Hoeken, Aje Plug, Richard van Bergen, Robert Vossen.
0: Zo,
1: het zijn er echt een heleboel.
0: Bas Paardenkoper, 12 Bars Blues.
1: Bas Paardenkoper, zeker. En Tony Dowler Hellhounds, die hebben mij als gig meegenomen. Die waren op Texel Blues. En die hadden beloofd, als we volgend jaar weer op Texel gevraagd worden, nemen we je als gig mee. Dus ik had ook een band uit Engeland, de Rory Gallagher Band.
0: Geweldig.
1: Ja, dat was geweldig.
0: Ja, mensen te zeker een aanraden, want het is zo gemoedelijk daar en het is lekker rustig en lekker genieten. Je voelt je echt welkom en het is echt een lekker middagje uit. Nu, het is in Emmeloord allemaal, nu dus de nieuwe locatie, de huisbar is dat in Emmeloord ook. En wat
1: zijn vlakbij Eindeloos, het is een paar stappen naar links als je ervoor staat. Dus.
0: Ja, nou heel mooi. En dus parkeergelegenheid zat, hè?
1: Ruim,
0: een hele grote parkeergelegenheid. En
1: gratis.
0: Je parkeer is gratis, ja, mooi. Hey, en de line-up die er nu aan zit te komen, kun je er iets over vertellen?
1: Ja hoor, ik heb 13 september heb ik Joker's Choice, omdat ik 9 optredens per jaar heb. Ja, ik heb zoveel die ik zo graag zou willen laten horen en willen laten zien aan de mensen. Maar Joker's Choice is eigenlijk altijd een beetje een combinatie met mijn Haagse vrienden. En dat is Nico Christiaanse, Joachim Lorenzo, Henk Bosman en Ruud Sluis, Roy Ruud, de drummer. Hij is nu grijs, maar dat is meestal een combinatie. En daar had ik Bas Paardenkoper ook altijd bij. Maar de nieuwe locatie is wat kleiner.
0: Ah.
1: Dus ik heb Bas met zijn band in oktober. En Nico Christiaanse met de gang heb ik nu in september. 13 september.
0: Ah, okay. En dan gaan we verder. Want we nemen de programmering even door tot eind dit jaar.
1: Ja, Dan heb ik 18 oktober, dan heb ik Bas Paardenkoper en Bent. En daar is een kleine verandering. Arjan Wildschut is erbij gekomen. En dat is een goede toetsenist.
0: Kijk.
1: En die is in Den Haag en omstreken ook wel bekend. En ja, die is virtuoos. Hij is erg goed. Dus het is nu een kwartet in plaats van een trio ja. bij Bas Paardenkoper.
0: Oh, mooie toevoeging zeg. Ja.
1: Ja, en dat is dus 18 oktober.
0: Oké, en?
1: Dan hebben we 8 november en die datum hebben we een beetje veranderd, omdat er ook iets heel groots aan zat te komen in Hedon. En dat wil ik absoluut niet missen. Maar Richard zelf ook niet hoor. Dan heb ik Ridgeville.
0: Ja.
1: En dat is met Richard van Bergen en Jody van Hooyen.
0: Ja, mooi.
1: En die zijn zo vriendelijk geweest om het optreden voor mij te verplaatsen naar 8 november.
0: Kijk.
1: Dus dan kunnen we allemaal ook naar Hedon.
0: Fantastisch.
1: Naar Blues and More.
0: Ja, dat gaat ook heel erg mooi worden. Ja, de laatste twee namen zijn bekendgemaakt in ieder geval. De Blues Bones komen erbij en de Jesse Garwood Band. Dus dat gaat een heel mooi festival worden. Ja, ja.
1: Ja, prachtige line-up ook. Dus dat wil ik niet missen.
0: Nee, gelijk heb je.
1: Sluit ik het jaar af met de Wassily Gypsy Band. En die spelen op 13 december, ook in de Huisbar. En dat is Popie en Gino Wassily, Frits Groenholz en Antal Stijksnaar. En die spelen Django Reinhardt Stijl en Stephanie Capello. En dat is gewoon Stefan Capello, niet Stephanie, want het is een mannetje. Stefan Capello. En ja, dat is voor mij altijd traditie om dat voor de kerst te doen. Omdat ik de muziek daar heel goed bij vind passen. En het zijn mijn allereerste leerlingen van vroeger in 75.
0: Oh, wat mooi. Ja, 75. Dat is heel mooi om het jaar zo af te sluiten.
1: Ja, en ze komen altijd, want ze zijn erg groot en wereldwijd spelen ze. Maar ze komen nog altijd voor een oude juf eventjes deze
0: afgevonden. Wat mooi. Ja, geweldig. Ja. Hey, voor de mensen die het niet zo snel hebben kunnen volgen. Hoe kunnen ze de programmering vinden? En hoe kunnen ze zich aanmelden? Hoe gaat er in zijn werk de entree? En moet je een kaartje kopen bij de ingang? Of gaat dat digitaal? Wil je er iets over vertellen?
1: Ja, het is te vinden onder Jokes Lazy Sunday Afternoon op Facebook. En onder mijn naam gewoon ook Joke Leenstra op Facebook. Openbaar staat altijd het jaaroverzicht tot en met juni. En daar staat ook op vermeld dat je je aan kunt melden. Je kunt voor het hele jaar al zeggen wanneer je erbij wil zijn. Want het is vaak uitverkocht.
0: Ja.
1: En heb je aangegeven ik wil erbij zijn, dan schrijf ik je op. Dan heb je gereserveerd. Dan benader ik je 4-5 weken van tevoren. Geld je reservering nog? Kun je nog steeds? Ja, oké, dan stuur ik je een tikkie en dan is het afgerond. En het is niet restitueerbaar, omdat ik moet de band ook betalen en ik doe het al met mijn eentje. En die zekerheid moet ik dan gewoon hebben.
0: Ja,
1: dus de mensen zoeken zelf een vervanger of helaas pindakaas.
0: Ja.
1: Ja. Maar ze krijgen dus een tikkie.
0: Nou, fantastisch. Voor iedereen die luistert en het ging even te snel. Je wilde wel meer over weten. Even een mailtje naar bluesworld.nl@gmail.com. En verwijzen we je gewoon helemaal naar Joke.
1: Heel aardig.
0: Ja, heel duidelijk. Duidelijk verhaal, Joke. Hartstikke mooi.
1: Ik wil nog wel even iets vermelden. Want dat sneeuwt soms wat onder. Edwin Fabriek is de fotograaf bij Lazy Sunday Afternoon.
0: Ja.
1: Al 10 jaar lang doet hij dit, ruim 10 jaar nu.
0: Mm-hmm.
1: En het mooie is, hij maakt mooie foto's van de band die ze ook altijd vrij mogen gebruiken. Dus daar zit geen patent op van, nee, ze mogen het vrij gebruiken. En het wordt afgelikt door Jelle Edelbos, die schrijft altijd een prachtige recensie. Dus we hebben echt een compleet gebeuren.
0: Ja, nee, heel erg mooi, heel erg mooi. Dus mensen, zeker de moeite waard om daar eens heen te gaan. Of zelfs meerdere keren. Nou, traditiegetal. Joke, we sluiten af met een stukje muziek. En het lijkt me heel toepasselijk omdat dat jij dat even aankondigt.
1: Ja, dat is goed. Ik wilde afsluiten met het laatste cd'tje van Nico. It was the boogie.
2: Hey baby. Won't you stay for a while?

0: 10 september in Hedon, Live de Leeuw. En we gaan lekker luisteren naar fantastische muziek van hem.
1: Hoi, dit is Live de Leeuw. Ik kom jullie vertellen dat wij op 10 september naar Hedon Zwolle komen. We hebben er onwijs veel zin in en we hopen natuurlijk dat jullie er allemaal bij zijn. Tot dan!

0: En van Live de Leeuw maken we een overstap naar nieuws over Blues & More. Het Blues Festival wat 22 november plaatsvindt in de grote zaal van Hedon. De line-up is helemaal compleet. Bij de line-up zijn toegevoegd de Blues Bones uit België en de Jesse Garwood Band uit Engeland, uit de UK is dat. En Jesse Garwood is 18 jaar en dat moet je niet missen. Je moet het hele festival trouwens niet missen. We gaan in ieder geval mooie muziek draaien van de Blues Bones. We gaan luisteren naar Devil's Bride.
1: Hallo, dit is Nikke van de Blues Bones en ik nodig jullie allemaal uit naar het Blues & More Festival in Hedon in Zwolle. Met bands zoals Julian Sass, de Zack Schulze Gang, Jesse Garwood, John F. Klaver en ook wij de Blues Bones. Dus ik zie jullie allemaal op 22 november 2026. Tot dan!

Heerlijke muziek van de Blues Bones. En wie daar nog meer spelen op dat festival, dat is natuurlijk John F. Klaver, Jesse Garwood Band, de Blues Bones, wat we net al zeiden, Zack Schulze Gang en natuurlijk Julian Sass. En daar gaan we ook even lekker naar luisteren.

0: En de nieuwe Blueskrant is uit, nummer 44 alweer. De voorpagina Ellen à la Verdian, een jong talent. Slaan verder open. De finale van de Dutch Blues Challenge die komt er ook aan, 4 oktober. En daarmee ook de uitreiking van de awards. Kijk, verder mooie advertenties, onder andere Blues & More staat erin. Maar ook van Flavium & Heer, The Blues. Ben Paul, heel mooi groot artikel. Verder aandacht voor Grollo. De band die een tribute doet van QB en The Blizzards. Max Kaasjager trio, jong talent, zeker. Karel Verheijen, mooi artikel. En aandacht voor de onlangs overleden Rob Orlemans. Katie Henry zie ik staan. Kijk, we bladeren hem gewoon even lekker door. Anton Goudsmit en Cato van Dijk. Kijk, en dat hele mooie artikel. Crossroads 2022 zie ik staan. Tommy Leino komt voorbij. Berkel Blues zie ik. Noordzee Jazz, 2 pagina's. Reden genoeg om lekker te luisteren. Een mooi artikel over Erwin Nijhoff. Mensen, wil je meer weten over de Blueskrant? Even een mailtje naar info@debluescrant.nl. En hij is eigenlijk overal gratis mee te nemen. Dus dat zou ik zeker doen. En daarmee zijn we al bijna aan het einde gekomen van dit tweede uurtje Blues World. We sluiten af met een gesprek met Ben Bouwman van de Marble Tones, die 1 september het seizoen eigenlijk weer opent van Blues World Café. 1 september, 8 uur gaat de zaal open, 8:30 begint de band. En zorg dat je erbij bent. De entree is gratis, zoals altijd. En we hopen je daar te zien. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot 1 september. We hebben Ben Bouwman aan de lijn. Ben Bouwman van The Marble Tones, die 1 september bij Blues World Café in Hedon spelen. Ben, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Is het fijn dat we er kunnen zijn.
0: Ja, zeker. En nou, dat is wederzijds. De Marble Tones, jullie hebben al heel wat kilometers op de teller staan. Ervaren muzikanten. Hoe zou je jullie stijl omschrijven? Kun je iets vertellen over de ontwikkeling van die band?
1: Ja, wij hebben altijd gestreefd om een eigen stijl te vinden. En we leunen natuurlijk wel op de oude meesters, als je ze zo kunt noemen, uit de jaren 50, 60. Maar je zult altijd, dat hoop wij tenminste, de Marble Tones horen als we de oude dingen spelen. Wij spelen ook geen nummers 1-op-1 na.
0: Nee.
1: Wij improviseren op het podium als we spelen. We hebben wel een structuur, maar we passen ons aan het publiek aan. Ja. Ja, en de stijl, het swingt. We hebben geen rock blues dingen, maar we spelen wat stevige nummers. Mm-hmm. Het hoofdthema is het moet vooral swingen. Mensen moeten bijna vanzelf met de voet gaan meetikken met ritme en dan is het goed.
0: Ja, oké, dat is heel mooi. Dus dat is de graadmeter voor jullie.
1: Ja.
0: Ja, en als ik je hoor, dan is het eigenlijk ook dat het ter plekke de nummers eigenlijk wat geïmproviseerd worden. Ja. Afhankelijk van hoe het publiek erop reageert.
1: Ja, dat komt in hoofdzaak door mij, denk ik. Ik speel alle nummers mee, ik begeleid heel veel. Maar mijn partijen in de basis liggen vast, hoe ik begeleid. Maar mijn solo's zijn nooit hetzelfde. Ik reageer op de band, hoe die spelen. En dat is typisch Marbeton, denk ik. Dat we altijd ruimte hebben om te improviseren.
0: Ah, geweldig. Dus heel veel interactie eigenlijk.
1: Ja, altijd.
0: Ja, ja, geweldig. Nou, we kunnen bijna niet wachten. Helemaal mooi. En waar komt de inspiratie vandaan om nummers te maken? Of te kiezen ook?
1: Ik denk dat die vraag het beste aan Anne Maarten een keer gesteld kan worden. Anne Maarten schrijft alle teksten. Mm-hmm. Ik moet een bekentenis doen. Er is echt een bekentenis in het groot nu. Ik luister nooit naar teksten. Ik luister naar ja. Ik voel hoe het gaat en dan pas ik me aan een nummer. Maar de tekst. Ik ben zo met het totaal geluid bezig dat ik gewoon vergeten heb.
0: Ja, maar dat heeft ook wel wat, Ben, want ja, ik zeg ook heel vaak, de tekst legt uit waar het over gaat, maar de muziek vertelt het verhaal.
1: Ja en dat proberen we ook altijd bij set te laten horen door vrij te kunnen spelen.
0: Ja, mooi zeg.
1: Anne Maarten heeft net toevallig een verhaal over de inspiratie geschreven voor de nieuwe cd. Mm-hmm. Hij heeft over vrouwen, drank, alcohol, maar met een hele grote knipoog natuurlijk, want dat is zijn. Blues thema's, maar dat hij vertelt over van alles eigenlijk.
0: Ja, maar nog even terug naar de nummers. Hè?
2: Ik ben wel benieuwd. Anne Maarten die komt met een tekst aan. Maar heeft hij dan ook al een grove schets van de muziek?
1: Nee, dat is eigenlijk bij ons andersom. Bijvoorbeeld de gitarist komt met een loopje of een akkoord. Mm-hmm. En dan gaan we eigenlijk ter plekke gaan wat improviseren. Dus zo zijn de meeste nummers ook ontstaan.
2: Ja, en zo bouwt zich dat op.
1: Ja, en pas als we een structuur hebben, dan kijkt Anne Maarten naar een tekst die erbij past. En dan gaan we nog aanpassen aan hoe hij dat zingt. En dat is dan het samenspelletje als band.
2: Oh, wat mooi.
1: Dus we gaan niet zitten van we schrijven nu een nummer. Het is echt gewoon, we maken even muziek. En dan kan in één keer nummer veel sneller gaan dan wat we misschien gepland hadden.
2: Ja.
1: En van deze cd, en dat is misschien wel goed ook om hierop in te haken. Ik maak thuis heel veel opnames van lopers die ik in mijn hoofd heb. Ik wil elke dag iets nieuws doen. Dat is mijn streep. We hebben heel veel lopjes beluisterd. En aan de hand van een stuk of 4-5 lopjes, een ritme, een themaatje, is een nieuw nummer ontstaan, maar dan samen met de band.
2: Geweldig.
1: Ja.
2: Er komt een nieuw album aan, hè? Want dat hoor ik.
1: Ja, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, denk ik. Maar dat past ook in ons systeem. Wij vinden het heerlijk om te spelen.
2: Ja.
1: Als 25 jaar bestaat, dan is een nieuwe cd waar we al lang over bezig waren, want Anne Maarten heeft erover geschreven.
2: Ja.
1: Dat leden zijn begonnen met wat ideetjes voor nummers. En die zijn nu pas opgenomen. Dus bij ons heeft het zo lang geduurd voordat het proces tot stand gekomen is.
2: Ja, wel heel mooi. En 25 jaar bestaan, dat hoor ik ook.
1: Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje het hele verhaal wat erachter zit. Dat we met ups en downs zo lang al samenspelen.
2: Ja.
1: De enige personele wisseling is geweest bij de drummers. We zijn begonnen met Theo Oudhuis op drums. Die heeft op drums gespeeld. Daarna hebben we 2-3 andere nummers gehad en drummers gehad. En sinds 8 jaar hebben we Betty Jonge op drums.
2: Ja.
1: En zo zijn we aan de nieuwe nummers gekomen. Dat is een bijzonder verhaal.
2: Hey, wanneer komt het album uit?
1: Het wordt 22 oktober gepresenteerd in Luxor Live in Arnhem.
2: Mm-hmm.
1: We zijn al best veel reclame te maken op Facebook en social media met af en toe 30 seconden van de nummer. Dus mensen kunnen al een beetje horen als ze naar Facebook gaan van Mauwe Toos.
2: Nou, helemaal mooi. Dus 1 september als jullie in Hedon spelen, is die zeker verkrijgbaar?
1: Nee, we zijn nu nog bezig met het ontwerp van de hoes. De teksten worden nog geschreven. Een kennis in Duitsland die doet het grafische werk voor de cd. En dat moet er in augustus beklonken zijn.
2: Mm-hmm.
1: Ik hoop begin september, maar ik denk pas dat het eind september wordt.
2: Oh ja, ik vergis me helemaal, want ik dacht dat oktober eerder kwam dan december, maar het is helemaal niet zo. Maar jullie spelen al wel wat nummers van het nieuwe album?
1: Ja, ik denk haast wel dat we bijna alle nummers een keer laten horen daar.
2: Oh, geweldig.
1: Sowieso.
2: Ja, nou, helemaal mooi. En ik heb dus een primeur eigenlijk, want wij mogen zo meteen een heel mooi nummer voor jullie draaien. En wat gaat dat worden?
1: Het titelnummer van de cd, en dat is eigenlijk een beetje ook het thema van hoe wij zijn. The blues keeps knocking. Ik zou niet zonder mondharmonica, zonder optreden, zonder blues kunnen. Ook wel andere muziekstijlen, maar blues is toch wel wat altijd terugkomt in wat wij doen met de Mauwe Toos.
2: Ja. Helemaal mooi.
1: Dat is ook weer, dit nummer stond ook heel, heel toevallig net een nummer wat helemaal op een thema van mij en een idee van nummer geënt is.
2: Goed, helemaal. We gaan luisteren. Blues Keeps Knocking.

0: Prachtig mooi nummer. Het begint mooi met de mondharp. En ja, dat ben ongetwijfeld is Ben Bouwman dat. En Ben, ontzettend bedankt voor de mooie gesprekken en de mooie muziek. En we gaan jullie 1 september zien. En mensen die kunnen zich dan wel inschrijven voor het album. Dat wel.
1: Ja, we gaan wel een lijst maken. Dan moeten we even kijken hoe we het gaan doen. Of we dat ook online kunnen gaan zetten. Mensen online kunnen inschrijven. Maar dat is ook een oplossing voor in ieder geval.
0: Hartstikke mooi. We kunnen niet wachten tot 1 september. Ben, heel erg bedankt nogmaals. En we gaan je zien.
1: Ja, bedankt. Tot ziens.
2: Dit was Blues World. Een programma van Tonio A. Met live bands, specials en more.

0: kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
0: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
6: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen, maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
5: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
8: Je luistert naar Blues World met Tonio A.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat

0: was up, I was down.
1: Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. Eenswolle 105.0 FM en online op eenswolle.nl.

0: was al beter dan het was.
1: Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.